bajando die Lorbeerei. Maar alles was toen nog alright, want mama keek naar mij. Toen ik nog eens

0: Dankie, kelner.
1: Dankie. So, hoe lang sal ons moet wag, pastoor?
0: Prokureur het gesê die borgding kan enige iets van 8 tot 12 ure neem.
1: Ja.
0: Ek dink nie, gaan Rachel voor morgenoggend uit die aanhoudingsel laat gaan die Franse. Ja.

Hey, 29, if today was your last day, wat een vat ons vorentoe? Is het Roxette? Is het Nickelback? 45889, R1.50 per boodskap. Sal nou kyk na die SMS'e wat inkom. Kom, ons sit eers die musiek voort hier in Spitstyd, saam met Watershed.

Dis Karleen van Jaarsveld saam met Dewald Wasserval hier in Spitstyd. As dit reën 12 minute voor 4, ons kyk na die boodskappe wat ingekom het vir vat dit voor. Nee, dit is klaar daarmee. Wat's die vraag? Is waar ons nou besig is. En die vraag wat Karen my vroeër gevra het is watter een van Australië se stede? En my antwoord is Gold Coast in Queensland. Ons wil by jou weet wat is die res van daardie vraag? Daar gaan geen

Een van die bekendste duetten van alle tijden. Jennifer Warnes samen met Joe Cocker. Up Where We Belong. Blij geskakel vir die nuus. Dis om die draai. En daar is ook een verkeersverslag wat Karen saambring. Hierdie is Rigan Bersou. Neem ons tot by 4 uur.

En ons het geluister na 'n deel uit een van Vivaldi se vioolsonates. Nou sing Susan Graham die aria Dit is die lewe van Moses Simons.

En dit was Goeienag my liefling van Dvořák. Vervolgens die slotdeel uit die fluitkonsert in C-majeur van Frederik die Grote. Die Pruisiese keizer het van jongs af groot belangstelling in muziek getoon. Hy het op die fluit gefokus en het 4 fluitkonserti en 120 fluitsonates nagelaat.

Ons het geluister hoe Ian Caddy Donizetti se Spirito de Dio gesing het. Hier is nou 'n deel uit Haydn se simfonie nummer 27. Belladraus lei die Nikolaus Estrasi Simfonieorkes.

0: En dit was 'n deel uit Haydn se simfonie nummer 27 in G majeur.
1: Hallo, my naam is Curtis. Ek is van Pretoria en ek luister graag na musiekbonbons. Daar is soveel waarde en wysheid in en dit moet net meer geadverteer word.
0: Die Robert Shaw Kamersangers sing nou Schubert se An den Frühling.

Dis Van Morrison op Paris hier. Have I told you lately that I love you? Boodskap gekry van Hyla en Sharon ook so wat sê. Hoop hierdie verjaarsdag nie. Ek het, dit was baie lekker, baie rustig, hoor. Die verveligste een wat ek nou nog gehad het en dit was die lekkerste een. So baie geniet en ja, nee, ek werk môre aan Sharon definitief. Ons het Roberta Flack op ons speelhuis. Feel like making love.

Dus Gabrielle hier op RSG. Out of Reach was zijn naam geweest. Ik hoop je al nog lekker samen met mij op hier die donderdag aan. Dat je rustig is. Je weet een beetje, voordat je gaan lappen, trap, lekker, lekker warm is. Ik weet die laatste ruk was hier weer nou baie vreemd geweest. Maar het wil begin lijken of het beter raak. Ik weet niet, ons sal maar sien. Smaak toch muziek is Tony Bennett, son of Katie Lang. Keep the faith, baby.

Dis Richard Elliot hier op RSG In The Groove. Sy naam, ons groove nog lekker deur tot en met 12:00 toe. Hier is Birdie, Not About Angels.

Dis Carl Colton met She's a Bad Mama Jammer. Voordat het ons The Weeknd gehad met I Feel It Coming, so lekker Kaapse jazz. En dan was daar een wals deur Dolly Parton met Don't Let Me Cross Over. Ek het nog so twee liedjes wat ek kan speel hier in ons danssessie. En ek gaan het oorlaat nou aan Tevin Campbell se Can We Talk? En dan word vanavond afgesluit deur Michael Jackson, saam met Cool in the Gang. En jy ken hom baie goed, hy word genoem Joanna. So, dis nie Jolene vanaand nie, dis Joanna. Op daai noot van my soepeiler slaper, dankie vir die danssessie vanaand. Ons maak beslis volgende Saterdag aand weer so, tussen 9 en 10. Kyk mooi na jouself en onthou om altyd lekker te dans.